deze holleveetram. Holleveet, holleveet, holleveet, drijven. Daar gaat stampa, boog ik ooit in bij de trein. Die roept mij dan af, die sloom aan toe. Mijn kant is vriend, deze holleveetram. Holleveet, holleveet, holleveet, drijven. Daar gaat stampa, boog ik ooit in bij de trein. Die roept mij dan af, die sloom aan toe. Mijn kant is vriend, deze holleveetram.